eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren.

weer. Het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren.

weer. Het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren.

Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting met de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Pakistan treedt op als bemiddelaar en heeft boodschappen tussen beide landen overgebracht. De spanningen blijven hoog, ook door meldingen van luchtafweeracties boven het eiland Qasem. Trump waarschuwt dat nieuwe aanvallen alsnog mogelijk zijn als er toch geen akkoord komt. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Buitenlandminister Rodriguez noemt de beschuldigingen leugenachtig en belachelijk. Aanleiding is een bericht van Axios dat Cuba honderden drones uit Rusland en Iran zou hebben aangeschaft. Volgens Cuba probeert de Verenigde Staten daarmee een mogelijke aanval op het eiland te rechtvaardigen. President Diaz zegt dat Cuba geen agressieve plannen heeft tegen de VS.

Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind wordt het 12 tot 17 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel 5 kilometer. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Hank en de brug bij Gorkum 8. En op de A58 van Breda naar Tilburg bij Ulvenhout 3 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting met de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Pakistan treedt op als bemiddelaar en heeft boodschappen tussen beide landen overgebracht. De spanningen blijven hoog, ook door meldingen van luchtafweeracties boven het eiland Qasim. Trump waarschuwt dat nieuwe aanvallen alsnog mogelijk zijn als er toch geen akkoord komt. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Buitenlandminister Rodriguez noemt de beschuldigingen leugenachtig en belachelijk. Aanleiding is een bericht van Axios dat Cuba honderden drones uit Rusland en Iran zou hebben aangeschaft. Volgens Cuba probeert de Verenigde Staten daarmee een mogelijke aanval op het eiland te rechtvaardigen. President Diaz zegt dat Cuba geen agressieve plannen heeft tegen de

Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land komt geleidelijk aan verder op gang. De dagelijkse files veroorzaken 5 tot 10 minuten extra reistijd. Meer vertraging is er op de A16 van Breda naar Rotterdam. Want daar is een ongeluk gebeurd tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. Nu 5 kilometer file met een half uur extra reistijd. Er is daar maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
2: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
2: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Bever.

0: Ace of Base uit Zweden. Aan het begin van een nieuwe werkdag hier bij Streek Omroep de Beverlanden. Beautiful morning.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: 7 over 7, dinsdagmorgen 19 mei. Goedemorgen, het is dag 139 in 2026. En je bent er weer helemaal bij, de Beverlandse Ochtendshow. Jazeker, samen starten wij deze dag op deze dinsdagmorgen. Tot 9 uur gaan wij samen op weg met Streekomroep de Beverlander. Het gebruikelijke recept, ik heb het laatste nieuws uit de streek voor je. Het weer en de beste muziekmix voor jou. Kortom, dit is de Beverlandse Ochtendshow.

0: Over Getaway gesproken. Het aftellen is begonnen. Deze week nog de Beverlandse ochtendshow. En vanaf volgende week zit je 3 weken opgeschreven met collega Ad Vroeier. Dan ben ik namelijk lekker op vakantie. Dinsdagmorgen 19 mei. Het blijft vrij grijs en wisselvallig op Noord- en Zuid-Beverland vandaag. De dag begint met zo'n 8 graden en een matige zuidenwind. Het voelt in de ochtend nog wat fris aan, terwijl de bewolking meteen al overheerst. In de loop van de ochtend stijgt de temperatuur wel naar ongeveer 12 graden, maar trekken geregeld ook buien over de regio. De zon laat zich maar mondjesmaat zien vandaag. We moeten het met hooguit een enkel uurtje zon stellen. Ja, dat is een beetje zuurtjes. Ja, dat ben ik met je eens. Vanmiddag wordt het zo'n 14 graden, maar door de vochtige lucht en de wind voelt het iets frisser aan. Kans op regen blijft groot, al zijn er tussendoor ook wat droge momenten. Vanavond blijft het bewolkt met nog kans op een enkele bui bij temperaturen rond de 14 graden. Kortom, een sombere en natte lentedag op Noord- en Zuid-Beveland met weinig en geregeld zon. Hoe zich dat gaat ontwikkelen, met name bijvoorbeeld richting morgen, dat hoor je zometeen in het tweede gedeelte van Op Weg de Beverlandse Ochtendshow. In het nieuws van morgen, de provincie waarschuwt, blijf weg uit zeeschuim langs Zeeuwse kust en dan met name langs de kust van de Westerschelde. En zwembad Wissebad in Wissekerken opent 1 juni dankzij samenwerking met Omnium Goes.
1: Op Weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Dinsdagmorgen 7:50, somber en homewrecker in de Beverlandse ochtendshow. Goedemorgen. De provincie Zeeland waarschuwt strandbezoekers om kinderen en huisdieren niet in zeeschuim te laten spelen. Langs de kust ligt momenteel extra veel schuim en daarin kunnen schadelijke stoffen zitten, waaronder PFAS, maar ook bacteriën en virussen. Wie toch met het schuim of water uit de Westerschelde in aanraking komt, krijgt het advies zich goed af te spoelen en de handen goed te wassen. De waarschuwing komt op een gevoelig moment, want vorige maand nog probeerde Stichting Gezond Water uit Hansweert via de rechter af te dwingen dat de provincie extra maatregelen zou nemen rond PFAS in zwemwater. Die eis werd toen afgewezen. Dinsdagmorgen 19 mei, het is vandaag de dag van de groene kinderopvang. Een dag die aandacht vraagt voor opvanglocaties waar kinderen veel buiten zijn, spelen in de natuur en leren ontdekken. Want vies worden van zand, regen of gras, dat hoort er soms gewoon een beetje bij. En buitenlucht doet vaak wonderen.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Veel vertraging vanmorgen is er op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Viel en Zevenbergse Hoek meer dan een uur extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Omrijden kan ook via Roosendaal over de A58 en de A17. Op de A50 van Os naar Eindhoven staat file door een ongeluk tussen Nistelrode en Veghel 7 kilometer. De vertraging is daar een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Van Jody Watley, 1987. Zat ook in de Shalimar, Looking for a New Love. 8:10.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Aanstaande zaterdag is het weer tijd voor de jaarmarkt in Borselen. Tussen 10:00 en 16:30 kun je daar rondstruinen langs kramen met brokanten en allerlei snuisterijen. Naast de markt zijn er optredens en volop eetgelegenheden, dus er is de hele dag genoeg te beleven voor het hele gezin. Ook worden er 2 verlotingen gehouden waarbij je de kans maakt op mooie prijzen. De jaarmarkt in Borselen is gratis toegankelijk, leuke bijkomstigheid, ook parkeren kost helemaal niets. Een gezellig dagje uit dus voor het hele gezin. Aanstaande zaterdag in Borselen de jaarmarkt. 19 mei 2026, 8 jaar geleden, weet je het nog, toen trad prins Harry, de jongste zoon van de Britse koning Charles en de in 1997 overleden Diana Spencer, in het huwelijk met de Amerikaanse actrice Meghan Markle, die bij het grote publiek bekend werd door haar rol in onder meer de advocatenserie Suits. In de jaren die volgden deed het huwelijk nogal wat stof opwaaien. Het paar besloot in 2020 af te zien van hun koninklijke titels en functies en vestigde zich eerst in Canada, later in Los Angeles. Het interview dat het paar in 2021 gaf aan Oprah Winfrey en de autobiografie van Prins Harry die verscheen, die deden de familiebanden nog verder bekoelen. Ja, zullen we maar zeggen dat er een beetje trouble in het wedding paradise was bij de Engelse royalties.

0: Door veel mensen in de entertainmentindustrie aanbeden deze actrice Elizabeth Taylor. En nu ook dus door Taylor Swift. Daarvoor hoorde je Lindsey Buckingham, ook bekend van Fleetwood Mac. Hè, en Trouble over Harry en Meghan Markle. Die op deze datum in 2017 in het huwelijk traden. En daarna nogal wat stof deden opwaaien binnen de Britse royalty scene. 7:15 geweest. Goed nieuws voor zwemliefhebbers op Noord-Beveland. Het Wisserbad in Wisserkerke gaat vanaf 1 juni toch weer open. Dankzij een samenwerking tussen Stichting Wisserbad, de gemeente Noord-Beveland en Omnium uit Goes is het buitenbad deze zomer gered. De afgelopen maanden was er nog onzekerheid over het voortbestaan van het zwembad. Omnium gaat nu helpen met toezicht, zwemlessen en technische ondersteuning. Daardoor kunnen recreatief zwemmen, zwemlessen en activiteiten zoals aquajogging gewoon doorgaan. Vrijwilligers blijven daarbij een belangrijke rol spelen. De opening op 1 juni wordt feestelijk gevierd met gratis toegang voor alle bezoekers.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: En in Henkensand staat aanstaande zondag de jaarlijkse Pinksterbeurs weer op het programma. Op bedrijventerrein Noordzak aan de Schouwersweg draait het de hele dag om oldtimers, nostalgie en muziek, voornamelijk uit de jaren 60 en 70. Bezoekers kunnen klassieke auto's, brommers, motoren en tractoren bewonderen, terwijl bezitters hun oldtimer ook te koop kunnen aanbieden. Verder zijn er kramen met vintage spullen, onderdelen en tweedehands materiaal, plus volop food en drinkstands. Voor de muziek zorgen live bands als de 5-O-Matics, Mandy Storm en de Cherry Bombs en Mr. Fire and the Mighty Blues Machine. Het evenement duurt van 12 uur 's middags tot 9 uur in de avond en wie met een oldtimer komt, die krijgt gratis entree. Zondag dus, eerste Pinksterdag in Henkensand, de jaarlijkse Pinksterbeurs.

Volgens mijn eerwaarde collega Peter Rottier, die gisteravond hier weer in deze studio aanwezig was voor Rockblok Radio, opnieuw uitgebracht Guns N' Roses, Nothing. Daarvoor The Killers, een Spaceman. Gaan even plaatsmaken voor nieuws en weer en de mededelingen van 8 uur. Daarna ben je terug met deel 2 van de Beverlandse Ochtendshow. Laat je achter met Toto, Don't Chain My

0: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Yermak was als stafchef van Zelensky de op één na machtigste persoon in Oekraïne. In november vorig jaar stapte hij op na een huiszoeking. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en lokale en provinciale bestuurders. Na aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Volgens premier Jette moeten mensen die gewelddadig zijn tegen medewerkers en hulpverleners keihard worden aangepakt. Jette benadrukt dat de spreidingswet voor elke gemeente geldt. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting bij de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is

Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land verloopt de ochtendspits behoorlijk druk. Er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de afrit Rijsbergen en Zevenbergse Hoek 10 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. De linkerrijstrook is afgesloten. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17. Op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel 9 kilometer met daar een uur vertraging. Door een ongeluk is er maar één rijstrook vrij. Op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen Maden en knooppunt Zonzeel 5 kilometer met ruim een half uur vertraging door de problemen op de A16. En op de N264 van Gennep naar Uden tussen Volkel en Uden 3 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
2: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
2: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Infinity 123 van December 10. De airplay track van deze week hier bij Streekomroep de Beverlanden. De groep wordt nu al gezien als een moderne mix van One Direction en Why Don't We, maar dan met veel meer live instrumentatie. Achter het project zit opnieuw Simon Cowell, die de band samenbracht voor een nieuwe Netflix docuserie.

0: 2025. Op 26 juli aanstaande spelen ze in Paradiso Amsterdam.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Dinsdagmorgen 19 mei vandaag.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden. Jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Dit is Op Weg, de Beverlandse ochtendshow. Het zonnetje momenteel op je radio. Mijn naam is Marcel. Goedemorgen. Maandag tot en met vrijdag ben ik bevoorrecht. Mag ik dit programma bij jou op de radio brengen tussen 7 en 9. De beste muziekmix voor jou. Het weerbericht met een vooruitblik op het weer voor morgen. En in het nieuws van morgen. Scooterrijder gewond na voorrangsfout bij Schoren. En scholen en politie waarschuwen voor gewelddadige zeg sorry

0: Klinkt haast als een Spaans of een Italiaans gerecht. In ieder geval Mediterranee, onomatopoeia. Daarvoor Paul McCartney, Hope of Deliverance in de Beverlandse ochtendshow. Is dat zo? Gaan we een beetje deliverance krijgen van het weer? We gaan eens even kijken op de weerkaart. Vandaag verloopt grijs en nat op de Beverlanden. We krijgen geregeld buien en met slechts een uurtje zon vandaag blijft het een behoorlijk sombere dag. Temperatuur loopt op naar ongeveer 14 graden, maar door de wind en de vochtige lucht voelt het frisser aan. Maar er zit verandering aan te komen. Morgen wordt het iets zachter en iets vriendelijker. Temperatuur loopt dan op naar zo'n 17 graden en er is meer ruimte voor de zon. Helemaal droog blijft het niet, want ook morgen trekken er nog enkele buitjes over de regio. Maar tussen die buien door zijn er duidelijk meer droge perioden en opklaringen. Kortom, vandaag nat en grijs. Morgen wat zachter met meer ruimte voor de zon. En die zien we graag hier op Noord- en Zuid-Beveland. Dinsdagmorgen 19 mei op de Celebrity verjaardagskalender vandaag. Gitarist Pete Townshend. Je gaat hem zo meteen horen met The Who. 81 jaar vandaag. Zangeres en actrice Grace Jones. 78 jaar. Journalist en programmamaker Fons de Poel. 71. Zou je niet zeggen als je hem ziet. Jazzzanger Wouter Hamel. 49. En singer-songwriter Sam Smith uit Engeland. 34 jaar. Van harte gefeliciteerd.
1: Op weg. De Beverlandse Ochtendshow.

0: 81 jaar wordt hij vandaag, gitarist en een van de oprichters van The Who, Pete Townshend. Hij was ook de man verantwoordelijk voor de rockopera Tommy. Substitute was dat, uit 1966. Goed wijnjaar, zeg ik dan. Bij een verkeersongeval op de Rijksweg bij Schoren is gisteravond een scooterrijder gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 20 over 8 op de kruising van de N289 met de Kelhoekse Weg. De botsing ontstond door een voorrangsfout tussen een personenauto en de scooter. Ambulancepersoneel heeft de scooterrijder ter plaatse behandeld. Beide voertuigen liepen bij de botsing schade op.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: 9:10, dinsdagmorgen. We zijn 19 mei. In de gemeente Bosselen is een wedstrijd gestart om de grootste pompoen van de gemeente te kweken. De actie wordt georganiseerd door JOGG Bosselen en Bibliotheek Oosterschelde. Inwoners kunnen deze maand gratis pompoenzaadjes ophalen bij de bibliotheken in Schravenpolder, Henkensand of bij de Bibidobus. En bij de zaadjes krijgen deelnemers ook uitleg om zelf aan de slag te gaan. De pompoenen moeten in oktober worden ingeleverd. Daarna wordt gekeken wie de grootste pompoen heeft gekweekt. En de winnaar die krijgt een prijs en een medaille. En ook worden er extra prijzen verloot onder alle deelnemers. Tot zover de informatie. Heb je zelf ook wat je gedeeld wilt hebben met de goede gemeente op Noord- en Zuid-Beveland? Zet het in een e-mailtje en stuur het aan redactie@streekomroepdebeveland.nl. redactie@streekomroepdebeveland.nl of app ons even 0113-794100. Jennifer Lopez heeft een single opgenomen samen met David Guetta. Hier is ze met Save Me Tonight. Don't know.

De playlist van je werkdag. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en lokale en provinciale bestuurders. Na aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land verloopt de ochtendspits behoorlijk druk. Er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam staat file tussen de afrit Rijsbergen en Zevenbergse Hoek. 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Op de A59 staat daardoor ook file van Waalwijk naar het westen tussen Maden en knooppunt Zonzeel 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dan de A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 11 kilometer met een kwartier oponthoud. A50 van Os naar Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel Noord 5 kilometer met daar bijna een uur vertraging. Er staat een kapotte kraanwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. A59 van Os naar Den Bosch tussen knooppunt Paalgraven en Kruisstraat 11 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Op de N2 de randweg Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batadorp en Veldhoven-Zuid 5 kilometer met een half uur vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de N264 van Gennep naar Uden tussen Volkel en de A50 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: In de Beverlands Ochtendshow Somewhere in Chicago, Strand of Oaks. Daarvoor de zingende eenige tweeling Tangerine, Sailing Slow. 9:05 geweest. Even je aandacht voor het volgende. Middelbare scholen in Goes hebben ouders gewaarschuwd voor een zorgelijke trend op sociale media. De zogenoemde zeg sorry filmpjes. Ja, dat klinkt misschien heel liefkozend, maar dat is het verre van. In die video's worden jongeren namelijk onder druk gezet, vernederd en soms zelfs mishandeld, terwijl de beelden online worden verspreid voor likes en aandacht op bijvoorbeeld platforms als TikTok. Volgens de politie gaat het om ernstige feiten waarbij ook bedreigingen, geweld en het delen van huisadressen voorkomen. In Zeeland zijn inmiddels 6 jongeren aangehouden vanwege betrokkenheid bij dit soort filmpjes. De politie roept ouders op het gesprek aan te gaan met hun kinderen, omdat slachtoffers vaak geen aangifte durven doen uit schaamte of angst. Ja, zo zie je maar. Sociale media is niet altijd sociaal, maar ook in dit geval weer asociaal.
1: Op weg

0: uit zijn laatste album The Romantics, Bruno Mars, I Just Might.
1: De culturele agenda.
0: Dinsdagmorgen 19 mei, bijna 8:45 in de Beverlandse Ochtendshow. Ontdek de geschiedenis van Goes van dichtbij. Tot en met oktober kun je iedere woensdagmiddag gratis mee met een stadswandeling door de historische binnenstad. De rondleiding begint om 14:00 bij het Historisch Museum De Beverlanden en duurt zo'n 1,5 uur. Aanmelden hiervoor is niet nodig, je kunt gewoon aansluiten. Samen met een gids van het Gilde De Beverlanden wandel je langs oude koopmanshuizen, kerken, pleinen en verborgen steegjes, terwijl je luistert naar verhalen over bijzondere Goessenaren en opvallende gebeurtenissen uit het verleden. Van de kleuren van het oude weeshuis tot bezoeken van koningen en keizers. De stad komt echt tot leven. Dus ben je nieuwsgierig naar het verhaal achter Goes? Loop dan gewoon een keer mee. Iedere woensdagmiddag helemaal gratis. In de Koperen Tuin in Goes wordt aanstaande vrijdag een presentatie gehouden van het nieuwe Zeeuwse insectenboek. Auteurs Giel Jacobussen en Cor Visser nemen bezoekers mee op een reis door de wereld van insecten in Zeeland. De inloop begint om 2:30 middags, de presentatie start om 3:00 en duurt tot ongeveer 4:30. De toegang is gratis, maar aanmelden hiervoor is wel gewenst en dat kan door een e-mailtje te sturen aan info@paardvantrooien.nl. Tijdens de middag vertellen de auteurs over hun passie voor natuur, fotografie en biodiversiteit in Zeeland. Dit is de Beverlandse Ochtendshow. Maandag tot en met vrijdag jouw zonnetje op de radio. Jouw vriend in de morgen. Met nu Samuel Welten en Dansen met de Duivel.

Donna Summer, the Queen of Disco, 1978. Last Dance werd voorafgegaan door Dansen met de Duivel. Dat is een dansje van een heel ander niveau. Samuel Welten in de Beverlandse Ochtendshow. En tot zover die show voor vandaag. Dinsdag 19 mei 2026. Veel plezier met de collega's vandaag. Vanmiddag om 1 uur met Ellie van Amstel. Ze is er weer bij met een nieuwe aflevering van De Platenkast. Om 5 uur met Ad Vermeer. 7 uur vanavond Bert's Platenarchief met Bert Niesing. En om 9 uur John Westland als hekkensluiter van deze dinsdag. Maar zover is het nog lang niet. Daarvoor hebben we nog een keur aan programma's, muziek en informatie hier bij Streekomroep De Beverlanden. Ik ben bij je terug morgenochtend voor de woensdagse aflevering van De Beverlandse Ochtendshow. Afspraak 7 uur. Ik laat je achter met Dire Straits. Het was op deze dag in 1978 dat deze Britse band hun debuutsingle uitbrachten. De bandleden hadden onderling 120 Britse pond bij elkaar gesprokkeld voor een opname in de Pathway Studios in Noord-Londen. Die opname die was al in juli 1977. Door het krappe budget duurde het echter nog maanden voordat de single ook echt uitgebracht kon worden. De track werd al snel opgepikt door radiostations in Londen die de track veel airplay gaven, waardoor het uitgroeide tot een van de grootste en bekendste klassiekers van de band ooit. Sultans of Swing, tot morgenochtend!

0: je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Yermak was als stafchef van Zelensky de op één na machtigste persoon in Oekraïne. In november stapte hij op na een huiszoeking. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en lokale en provinciale bestuurders. Na aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Volgens premier Jette moeten mensen die gewelddadig zijn tegen medewerkers en hulpverleners keihard worden aangepakt. Jette benadrukt dat de spreidingswet voor elke gemeente geldt. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Het motief van de schietpartij is onbekend.

Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden het 12 tot 17 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is druk verlopen, maar lost nu wel vrij snel op. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-West en knooppunt Klaverpolder, 11 kilometer met een kwartier oponthoud. A17 vanuit Roosendaal tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, 6. De vertraging is daar een kwartier. A50 Os-Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel, 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Er stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. A59 van Os naar Den Bosch tussen Os-Oost en Kruisstraat, 6 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de N2 de randweg Eindhoven richting Den Bosch tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven, 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De vertraging is een kwartier. De parallelbaan is tijdelijk dicht, dus het verkeer kan het beste gebruik maken van de hoofdrijbaan, de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. De oud-stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en lokale en provinciale bestuurders. Na aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land lost nu vrij snel op. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat nog file tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer met een kwartier vertraging. Op de N2, de randweg Eindhoven richting Den Bosch, staat nog file na een ongeluk. Tussen knooppunt Leenderijden en Veldhoven 6 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden, er is één rijstrook dicht. N272, Beek en Donk, Boksmeer, is in beide richtingen dicht bij Oplo. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen vanwege ebola in Congo en Oeganda. Het sekswerk Meld en Adviespunt, SMAP, meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen.

Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind wordt het 12 tot 17 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A59 naar Den Bosch bij knooppunt Hooipolder 2 kilometer met daar 5 tot 10 minuten oponthoud. De N272, de weg Beek en Donk Boksmeer, is in beide richtingen dicht bij Oplo. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. Het sekswerk Meld- en Adviespunt, SMAP, meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. De oud-stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar als dauw raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N272, de weg Beek-en-Donk-Boksmeer, is nog in beide richtingen dicht bij Oplo. Dat komt door een ongeluk. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

0: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Dick ter Haak met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Foodwatch testte 64 producten in 4 verschillende landen. In 49 van de producten werden pesticidenresten gevonden. In 45 van die geteste gevallen waren de bestrijdingsmiddelen die in de Europese Unie niet gebruikt mogen worden, aldus Foodwatch. De in Nederland geteste producten worden verkocht bij de Albert Heijn en de Jumbo. Het commissariaat voor de media concludeert na onderzoek dat algoritmes van sociale media de democratie bedreigen. Volgens het commissariaat zien de techbedrijven de sociale media als verdienmodel en letten ze niet zozeer op de inhoud. Ook niet als die onbetrouwbaar of controversieel is. Het commissariaat heeft op basis van bestaande wet en regelgeving een zogenoemde routekaart opgesteld, waarmee Nederlandse en Europese beleidsmakers en toezichthouders verandering kunnen aanmoedigen of afdwingen. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. Het sekswerk Meld en Adviespunt, SMAP, meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en Gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken.

Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverlanden.

een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Het commissariaat voor de media concludeert na onderzoek dat algoritmes van sociale media de democratie bedreigen. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. Het sekswerk meldt een adviespunt. SMAP meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en Geldrop 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Tot Brabantse Wal.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Openbaar Ministerie heeft meerdere aangiftes tegen Tweede Kamerlid Gidi Markkessower ontvangen. Het gaat over zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Vorige week zei Markkessower voor de camera dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De aangevers vinden dat die uitlatingen aanzetten tot geweld en haat. Het OM in Amsterdam gaat de aangiftes beoordelen. Vorige week woensdag is op het Spaanse eiland Ibiza een 23-jarige Nederlander opgepakt. Hij had 56.000 ecstasypillen en een kleine 50 kilo ketamine bij zich. De Rotterdamse politie heeft ondertussen een loods doorzocht die op naam van de gearresteerde man uit Den Bosch staat. In de loods werd ruim 100 kilo MDMA en ook 1000 kilo grondstoffen voor de bereiding van drugs gevonden. In de loods was een 33-jarige man aanwezig, ook hij is aangehouden. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het tot donderdag oefeningen houdt met het nucleaire arsenaal. Daaraan doen ruim 64.000 militairen mee. Er wordt onder meer geoefend met het lanceren van ballistische en kruisraketten. Ook buurland Belarus zou meedoen aan de oefeningen. Rusland gebruikt Belarus als uitvalbasis voor zijn strijdmacht en zou een deel van zijn nucleaire arsenaal daar hebben gestationeerd. Oekraïne is woedend over de oefeningen en spreekt van ongekende provocatie voor de wereldwijde veiligheid. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Foodwatch testte 64 producten in 4 verschillende landen. In 49 van de producten werden pesticidenresten gevonden. In 45 van die geteste gevallen waren het bestrijdingsmiddelen die in de Europese Unie niet gebruikt mogen worden. De in Nederland geteste producten worden verkocht bij de Albert Heijn en de

Het weer overwegend bewolkt. In het noordoosten nog wat zon. In het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidenwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven staat file tussen Asten en Geldrop 7 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Openbaar Ministerie heeft meerdere aangiftes tegen Tweede Kamerlid Gidi Markessauer ontvangen. Het gaat over zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Het OM in Amsterdam gaat de aangiftes beoordelen. Vorige week woensdag is op het Spaanse eiland Ibiza een 23-jarige Nederlander opgepakt. Hij had 56.000 ecstasypillen en een kleine 50 kilo ketamine bij zich. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het tot donderdag oefeningen houdt met het nucleaire arsenaal.

De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

0: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
0: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
2: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er is door vakbond FNV een meldpunt voor de beveiligers op Schiphol geopend die sinds gisteren zijn overgegaan naar een andere werkgever. De vakbond wil met het meldpunt problemen, ervaringen en signalen binnenhalen om te kijken waar de beveiligers tegenaan lopen. Op dit moment is het chaos op de werkvloer van Schiphol. De luchthaven werkte altijd met 5 beveiligingsbedrijven, nu zijn dat er nog 3. Gisteren ontstonden door de nieuwe werkwijze in verschillende vertrekhallen lange rijen en misten passagiers hun vlucht. Volgens de advocaten van de 53-jarige Saïd R. heeft de EBI in Vught meegeluisterd naar de gesprekken die zij met hun cliënt hebben gevoerd. Eind april kwamen de advocaten erachter dat de gesprekken op de gang te horen waren geweest. Zij hebben de EBI om uitleg gevraagd, maar nog geen antwoord gekregen. R. kreeg eerder een levenslange gevangenisstraf en zou vandaag mogelijk een verklaring afleggen over de moord op Ranko Shekish in 2016. Dat gaat niet door omdat de advocaten dit niet met hun cliënt hebben kunnen voorbereiden. Een rechter in het Belgische Dendermonde heeft de nog altijd voortvluchtige drugsbaron Bolle Jos tot 8 jaar celstraf veroordeeld. Dit vanwege een drugsmokkel vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. Daarnaast heeft Jos Leidekkers een boete van €80.000 en een havenverbod van 10 jaar gekregen. De rechter gaf zijn handlangers celstraffen tot 10 jaar, boetes en ook een verbod voor de Antwerpse haven. Bolle Jos zou in Sierra Leone wonen en ook Nederland doet verwoede pogingen hem uitgeleverd te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. In het zuiden van Spanje zijn bij een schietincident zeker 2 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Spaanse krant El País. Er zouden 4 zwaar gewonden zijn gevallen, onder wie 2 kinderen. Nadat de dader eerst op de vlucht was geslagen, heeft hij zichzelf aangegeven op het plaatselijke politiebureau. De 2 overledenen zijn zijn ouders en 1 van de zwaar gewonden is zijn 7 maanden oude zoon.

Het weer overwegend bewolkt. In het noordoosten nog wat zon. In het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidenwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Buckshot LeFunk was dat. En Another Day. Hoi, ik ben Ellie. En ja, dit is de platenkast. En ja, ik ben van alles aan het goochelen. Maar dat zijn jullie wel gewend van me. En het gaat van oud naar recent. Naar heel oud. Bijvoorbeeld uit de jaren 70. De Isley's Brothers. En die vragen zich af wie die dame is. Nou, ik ben Ellie van Amstel. En dit is de platenkast.

0: De boodschap is helder. Laat je informeren door ons. Op streekomroep de Beverlanden.
1: Het firmament.

noemden dat vroeger dan ook wel een ballenplaat. Tegenwoordig noem je dat een mamma appelsap. Pino D'Angio uit Italië. En dat heette Ma Quale Idea. Dus, fijn. Dit nummer is zwaar geleend van Computer Love van de heren van Kraftwerk. En daar schamen ze zich niet voor. En Kraftwerk vond het ook helemaal niet erg. Coldplay van een jaar wat geleden. En Talk.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er is door vakbond FNV een meldpunt voor de beveiligers op Schiphol geopend die sinds gisteren zijn overgegaan naar een andere werkgever. De vakbond wil met het meldpunt problemen, ervaringen en signalen binnenhalen om te kijken waar de beveiligers tegenaan lopen. Volgens de advocaten van de 53-jarige Saïd R. heeft de EBI in Vught meegeluisterd naar de gesprekken die zij met hun cliënt hebben gevoerd. Een rechter in het Belgische Dendermonde heeft de nog altijd voortvluchtige drugsbaron Bolle Jos tot 8 jaar celstraf veroordeeld. Dit vanwege een drugsmokkel vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. In het zuiden van Spanje zijn bij een schietincident zeker 2 mensen om het leven gekomen. Nadat de dader eerst op de vlucht was geslagen, heeft hij zichzelf aangegeven op het plaatselijke politiebureau. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Ja, CeeLo Green was heel blij dat hij gewoon op de Nederlandse televisie het lied gewoon kon zingen in plaats van Forget You. Hij mocht gewoon fuck you zeggen. Hij ging helemaal zijn bol. Ik denk, wat een leuk land is dit. Ja, ja, je mag hier alles zeggen. Vind ik ook niet altijd even leuk, maar het zij zo. Trouwens, de platenkast zal de platenkast niet zijn als er niet een beetje Nederlands in zit. Wat dacht je van deze? Oceaan. Raccoon.

Licky Lee was dat. En misschien ken je ook wel de versie van Triggerfinger. En ja, dat was eigenlijk een toevallige hit. Want ze voerden er live uit op de radio bij wijze van grapje. En het heeft hun eerste grote hit bezorgd. Ja, zo kan het lopen in het leven van een muzikant. Dan nu even naar de jaren 60. Met Sam en Dave. Soul Man.

De middag door met Streekomroep de Beverlanden. Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is De Platenkast met Ellie van Amstel.

0: was dat toch een dikke hit. Maar wat was het ook, een combinatie. Daft Punk, bijgestaan door Nile Rodgers, zo in die typische chic bas. En de zang van Pharrell Williams. Nou, beter kan bijna niet. Goh, dit uur van de platenkast is al bijna weer om. Dus dacht ik, pak een toepasselijke. Nein, man, ich will noch ein bisschen tanzen. Laserkraft, wat is dat? 3D moet dat dan eigenlijk zijn. Hè? Dat is volgens mij een beetje Duits.
1: Komm schon, es ist kaum mehr was los. Ich hab Kopfweh und der DJ spielt die ganze Zeit nur so Elektrozeugs. Nicht mal was von David Guetta machte. Komm, lass uns nach Hause gehen.

0: zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
2: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vorig jaar heeft de Nederlandse Loterij, bekend van onder andere Lotto, Staatsloterij en Toto, 8 miljoen euro verlies geleden. In 2024 maakte de kansspelorganisatie nog 31 miljoen euro winst. Volgens eigen zeggen is de kansspelbelasting de belangrijkste reden voor het verlies. Vorig jaar werd er voor 5,1 miljard euro bij de spellen ingelegd. De omzet kwam uit op 681 miljoen euro, waarvan 200 miljoen euro in de laadjes van de Nederlandse staat, sportkoepel NOC-NSF en verschillende goede doelen terechtkwamen. De regeling dat toeristen visumvrij voor maximaal 60 dagen Thailand mogen bezoeken komt te vervallen. Vakantiegangers uit Nederland en 92 andere landen krijgen hiermee te maken. De regeling werd in 2024 in het leven geroepen om de toerismesector na de coronapandemie een boost te geven. De maximale verblijfsduur voor visumvrij reizen wordt teruggeschroefd naar 15 of 30 dagen, afhankelijk van het land. De regels worden aangescherpt om misbruik door criminelen te voorkomen. Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat bij een schietpartij zeker 8 mensen om het leven zijn gekomen. 5 anderen raakten gewond. De schutter opende vanuit een auto het vuur op voorbijgangers. Na zijn daad sloeg hij op de vlucht. Vervolgens werd hij door de politie ingesloten en bij het vuurgevecht dat ontstond werd hij gedood. De dader zou psychiatrisch patiënt geweest zijn. Een motief is nog niet bekend en de zaak wordt onderzocht. Volgens de Israëlische financiënminister Smotrich wil het internationaal strafhof in Den Haag hem aanhouden. Op basis van informatie van anonieme bronnen zou het gaan om vermeende misdaden tegen de menselijkheid. Smotrich is voor het volledig annexeren van de Westoever. De Israëlische financiënminister laat weten zich niet door het strafhof in Den Haag te laten intimideren. Het hof heeft bevestigd, nog ontkend dat het Smotrich wil arresteren.

Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vorig jaar heeft de Nederlandse Loterij, bekend van onder andere Lotto, Staatsloterij en Toto, 8 miljoen euro verlies geleden. In 2024 maakte de kansspelorganisatie nog 31 miljoen euro winst. De regeling dat toeristen visumvrij voor maximaal 60 dagen Thailand mogen bezoeken komt te vervallen. Vakantiegangers uit Nederland en 92 andere landen krijgen hiermee te maken. Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat viel op de N279, de weg Roermond-Den Bosch. 2 kilometer bij Beek en Donk. Kwartiertje vertraging de andere kant op richting Roermond op de N279. Bij Helmond Noord 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

0: zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Royal Pop horloges van Swatch, die afgelopen weekend in 3 Nederlandse filialen van het horlogebedrijf zouden worden verkocht, zijn uit veiligheidsoverwegingen naar het hoofdkantoor teruggestuurd. Zaterdag moesten de winkels in Leidschendam, de Amsterdamse PC Hoofdstraat en Utrecht dicht blijven, omdat er te veel mensen naar de winkels waren gekomen om zo'n horloge te kopen. Er werd besloten de betreffende winkels vanwege de veiligheid 3 dagen te sluiten. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten blijken in april meer passagiers via Schiphol het vliegtuig te hebben gepakt in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om bijna 6 miljoen passagiers. Dat was een kleine 3% meer dan in 2024 en april is daarmee de drukste maand van dit jaar tot nu toe. Het aantal vluchten naar het Midden-Oosten echter zakte met 56% in naar ruim 84.000 passagiers. Vanwege de oorlog in Iran werd er niet van en naar verschillende bestemmingen in de golfregio gevlogen. In Straatsburg heeft de toenmalige Duitse bondskanselier Angela Merkel de Europese Orde van Verdienste gekregen. Op het moment dat het erelintje werd opgespeld, kreeg zij een staande ovatie van de leden van het Europees Parlement. De 71-jarige Merkel werd geprezen voor haar rol als verbinder tussen Oost en West. De oud-bondskanselier bedankte de EU voor de onderscheiding en waarschuwde Europa dat de waarden onder druk zijn komen te staan. De eigenaar van het Spaanse modebedrijf Mango, Jonathan Andic, is opgepakt. Dit in verband met de dood van zijn vader in 2024. Senior kwam na een wandeling met zijn zoon Jonathan om het leven na een val van een klif. Dat gebeurde in de buurt van Barcelona. Begin 2025 werd de zaak gesloten omdat er volgens de rechter geen aanwijzingen voor een misdrijf waren. In oktober werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A27 Breda-Gorkum. Kwartier vertraging bij industriegebied Avelingen. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam ook een kwartier op onthoud. N3 Dordrecht-Papendrecht. Kwartier vertraging bij Papendrecht. En 20 minuten tijdsverlies op de N279 vanuit Den Bosch naar Roermond bij Helmond Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Royal Pop horloges van Swatch die afgelopen weekend in 3 Nederlandse filialen van het horlogebedrijf zouden worden verkocht, zijn uit veiligheidsoverwegingen naar het hoofdkantoor teruggestuurd. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten blijken in april meer passagiers via Schiphol het vliegtuig te hebben gepakt in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om bijna 6 miljoen passagiers. In Straatsburg heeft de toenmalige Duitse bondskanselier Angela Merkel de Europese Orde van Verdiensten gekregen. De eigenaar van het Spaanse modebedrijf Mango, Jonathan Andic, is opgepakt. Dit in verband met de dood van zijn vader in 2024. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Telegraaf meldt dat jeugdrechtadvocaten en de sociale advocatuur van mening zijn dat meldingen van kindermishandeling bij Meldpunt Veilig Thuis te lang blijven liggen. Dat betekent dat kinderen lang in een onveilige situatie zitten. De wet zegt dat binnen 5 dagen bekeken moet worden of een kind veilig is en dat wordt geregeld niet gehaald. Veilig Thuis laat weten dat alle meldingen binnen 24 uur gelezen en beoordeeld worden. Met onveilige situaties gaat men direct aan de slag, maar soms blijkt een situatie achteraf ernstiger te zijn. En over 3 weken zal jeugdminister Sterk met alle instanties die bij de zaak van de ernstig mishandelde kinderen uit Stadskanaal betrokken zijn overleggen. Sterk wil dat er een scenario komt waarbij nog voor de zomer actie ondernomen wordt, omdat dit gewoon niet mag gebeuren. De minister noemt de 2 opgepakte moeders ziek in hun hoofd en heeft de Tweede Kamer gegarandeerd dat de betrokken kinderen veilig zijn. De moeders worden de komende dagen nog vastgehouden. Het Openbaar Ministerie is bezig met een strafrechtelijk onderzoek. Volgens justitieminister David van Weel heeft het kabinet geen geld meer over voor het luchtalarm. De Rijksoverheid gaat het systeem dat verouderd is niet vervangen. Dat houdt in dat er ook een einde komt aan de test van het luchtalarm dat iedere eerste maandag in de maand om 12 uur 's middags afgaat. Nederland telt 4278 alarmpalen en die schijnen niet iedereen te bereiken. In geval van nood stuurt NL Alert berichten via zendmasten naar mobiele telefoons. Een grote meerderheid in het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuw quotum voor de import van staal. Dat houdt in dat 18,3 miljoen ton staal tariefvrij kan worden ingevoerd. Dat is 47% minder dan het huidige quotum. Het parlement wil verder het staalimporttarief buiten het quotum van 25% naar 50% verhogen. Als de lidstaten instemmen, kan het nieuwe staalquotum vanaf 1 juli al ingaan. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer al op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 12 kilometer file, want de rechterrijstrook is daar dicht. De vertraging ruim 20 minuten. 10 minuten vertraging op de A58 Bergen-op-Zoom Breda bij Ettenleur. En 10 minuten op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Strijd daar langzaam tussen Maden en afrit Waspik. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zoek naar kantoor of bedrijfsruimte. Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Telegraaf meldt dat jeugdrechtadvocaten en de sociale advocatuur van mening zijn dat meldingen van kindermishandeling bij Meldpunt Veilig Thuis te lang blijven liggen. Dat betekent dat kinderen lang in een onveilige situatie zitten. En over 3 weken zal jeugdminister Sterk met alle instanties die bij de zaak van de ernstig mishandelde kinderen uit Stadskanaal betrokken zijn overleggen. Volgens justitieminister David van Weel heeft het kabinet geen geld meer over voor het luchtalarm. De Rijksoverheid gaat het systeem dat verouderd is niet vervangen. Een grote meerderheid in het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuw kwotum voor de import van staal. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land ruim 100 kilometer file op de wegen. Niet al te veel bijzonderheden gelukkig, maar wel een paar wat langere files. Zo staat er 10 kilometer op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. De vertraging een kwartier. Kwartiertje extra op de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Uden-Zuid. Een kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. Vanaf best rijdt het langzaam. En 20 minuten tijdsverlies op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. 8 kilometer file rijden tussen Den Bosch Maaspoort en afrit Heusden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vrijdagmiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

0: zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Noord-Brabant heeft de politie vanmorgen 9 personen opgepakt. Ze worden verdacht van het overtreden van de opiumwet. Aan de invallen in panden in Oosterwijk en Tilburg werkten een kleine 200 agenten mee. De verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. De politie heeft verschillende goederen in beslag genomen.

Volgens Omroep Brabant gaat het ook om auto's, maar de politie wil dat niet bevestigen. In Loosdrecht wordt een noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. De eerder verlengde maatregel gold tot vanmorgen 6 uur. Mensen mogen alleen in de buurt komen als ze een aantoonbare reden hebben. In het gebied mogen maximaal 4 personen bij elkaar komen. Ze mogen geen stokken, stenen, zwaar vuurwerk of wapens bij zich hebben. In Loosdrecht liepen de afgelopen weken demonstraties tegen de komst van asielzoekers compleet uit de hand. Er is een celstraf van 24 jaar geëist tegen de man die verdacht wordt opdracht te hebben gegeven voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het slachtoffer werd op 1 januari 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden doodgeschoten. Het zou hier om een vergismoord gaan. Mogelijk was drugsbaron Dennis van den Bee het doelwit. Zweekhorst woonde in de buurt en leek op hem. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de 58-jarige René F. opdracht voor de moord heeft gegeven. F. ontkent de beschuldigingen. Het is nog altijd onduidelijk wie de schutter in deze zaak is geweest. In het Belgische Halle is de politie bestolen van duizenden flessen lachgas die kort geleden door agenten in Brussel in beslag waren genomen. Wegens ruimtegebrek liet de politie de flessen in dezelfde loods achter waar ze werden gevonden. Agenten wisten een drugsbende op te rollen en arresteerden meerdere verdachten. Op de loods werd een nieuw slot geplaatst, maar dat mocht niet baten. Dieven hebben alle flessen met een straatwaarde van rond de 300.000 euro achterovergedrukt. Het weer. Vanavond en vannacht valt hier en daar regen. Het kwik daalt naar een graad of 12. Aan zee kan het stevig waaien, windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land is het druk op de weg. Bijna 200 kilometer file bij elkaar. Heeft deels te maken met het slechte weer, de regenachtige weer. Op de A2 Eindhoven-Utrecht. Half uur vertraging tussen knooppunt Vught en Waardenburg. 17 kilometer file. Half uur vertraging heb je ook op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Daar rijdt het langzaam over 14 kilometer tussen Son en Breugel en Uden-Zuid. Linkerrijstrook van de A50 is dicht vanuit Os naar Eindhoven bij Veghel-Noord. 20 minuten vertraging daarna een ongeluk. 20 minuten extra reistijd op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. En een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Heusden, de kop van 10 kilometer file. 20 minuten vertraging op de N264 vanuit Gennep naar Uden bij Uden 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

En die zegt, leuk dat je er weer bij bent op deze dinsdag. Dit is Naar Huis, de Beverlandse avondshow. Tot vanavond 7 uur op Streekomroep de Beverlanden. We begonnen vandaag met de plaat uit 1999. De Foo Fighters en Learn to Fly. Kun je natuurlijk het beste in een vliegtuig of een helikopter of een simulator proberen. Al zijn er sommige mensen die het op de openbare weg proberen. Of het een goed idee is, ik denk het eigenlijk niet. Het is vandaag 19 mei en wat zijn de wereldgebeurtenissen op deze dag? In 2001 opent Apple de allereerste officiële Apple Stores in de Verenigde Staten. En in 2018 vindt het Britse huwelijk van prins Harry en Meghan Markle plaats op Windsor Castle. Het is een huwelijk wat in Engeland een hoop stof doet opwaaien. Dan de verjaardagen van deze dinsdag. Wie zijn er allemaal jarig? Waar staat er taart op tafel? Bijvoorbeeld bij Pete Townsend, de gitarist en songwriter van The Who. En je kent hem ook wel van zijn soloplaten als Face to Face. Hij wordt vandaag 81 jaar. Phil Rudd, de drummer van AC/DC, is vandaag ook jarig. 72 wordt hij. En laatst in het rijtje, de Britse zanger van hits als Stay With Me en Too Good and Goodbyes, Sam Smith. Hij viert vandaag zijn 39ste verjaardag. Mocht jij jarig zijn op deze dinsdag, dan namens het hele team van harte gefeliciteerd.

uit 2018 van de jarige Sam Smith. Deed hem samen met Calvin Harris. En dat heette natuurlijk allemaal Promises. Om erbij, 4:15 geworden. Dat betekent tijd voor het Beverlandse weerbericht voor morgen. Morgen gaat het in de loop van de ochtend regenen op de Beverlanden. Halverwege de middag wordt het weer droog en het is half bewolkt de rest van de dag. Temperatuur die komt dan op een graad of 15 uit. De wind die komt uit het zuidwesten, windkracht 4 en op dit moment in Goes.

draait dus net voor jou de single van Maan samen met Goldband en Stiekem. Daarvoor de nieuwe single van Olivia Rodrigo, Drop Dead. Nou, wou er even mee wachten als je goed vindt. De Europaweg Oost bij Zeerdehoek is momenteel voor enkele weken op de schop. De weg is volledig afgesloten voor verkeer en fietsers tot en met 12 juni. Er is een tijdelijke rijbaan, maar weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen. Het asfalt wordt vervangen en de weg die krijgt een nieuwe inrichting. Net als bij de afsluiting van de Vlakentunnel begin april worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Noord-Brabant heeft de politie vanmorgen 9 personen opgepakt. Ze worden verdacht van het overtreden van de opiumwet. In Loosdrecht wordt een noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. Er is een celstraf van 24 jaar geëist tegen de man die verdacht wordt opdracht te hebben gegeven voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het zou hier om een vergismoord gaan. In het Belgische Halle is de politie bestolen van duizenden flessen lachgas die kort geleden door agenten in Brussel in beslag waren genomen. Het weer. Vanavond en vannacht valt hier en daar regen. Het kwik daalt naar een graad of 12. Aan zee kan het stevig waaien, windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is dinsdag, af en toe valt er een bui. Een drukke avondspits dus. 260 kilometer file in het zuiden van het land. A2 Eindhoven-Utrecht, half uur vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Dan naar de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht, half uur vertraging tussen Bokstel-Noord en Waardenburg in de vorm van 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. A50 Eindhoven-Os, half uur vertraging tussen Son en Breugel en Uden-Zuid, 17 kilometer langzaam rijden daar. Nasleep van een ongeluk op de A50 vanuit Os naar Eindhoven bij Veghel Noord. 6 kilometer file en een half uur vertraging. Dik een half uur vertraging ook door een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A59. Dat is vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij afrit Heusden. 10 kilometer file daar. De randweg Eindhoven is het ook druk. Vanuit Maastricht naar Eindhoven op de N2 bij knooppunt Batadorp. 7 kilometer file en 20 minuten tijdsverlies. En 20 minuten vertraging heb je ook op de N264 vanuit Gennep naar Uden bij Uden. 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: En dat was wat muziek van Doug DeMont en Jack Jones, I Got You. Een leuke disco-hit van een aantal jaren geleden. En ze hadden hem niet thuis opgenomen. Ze gingen ervoor naar Thailand om de filmopnames voor deze videoclip te maken. En als je dat dan zo ziet, heb je zo zin om een vliegtuig te pakken en naar Thailand te gaan.
1: De

uitvoering. Dit is samen met Brooklyn Dreams. En ik moet zeggen, erg leuke uitvoering geworden. Daarvoor hadden we de nummer 1 van Nederland, Alex Warren. Niet zijn nieuwste single, maar op dit moment wel de nummer 1 hit in Nederland. Fever Dream. De Swedish House Mafia, die maakt ook heel aardige muziek. Zeker als ze dat in combinatie met The Weeknd doen. Die zijn ze met Matt

muzieksamenwerkingen. Bijvoorbeeld deze, de Swedish House Mafia en The Weeknd. De binnenvaart in Zeeland staat onder druk. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland verdwijnen legplaatsen en is het onderhoud aan bruggen en sluizen slecht te noemen. Ook zouden gemeenten en havenbedrijven te weinig investeren in de sector. Schippers moeten daardoor steeds verder varen om een plek te vinden, wat vooral voor familiebedrijven erg lastig is. De provincie Zeeland die ziet juist kansen en heeft samen met de sector een actieprogramma opgezet. Er wordt gewerkt aan extra lichtplaatsen, walstroom en betere digitale informatie voor de schippers. Volgens de branche kan dat de binnenvaart helpen om files en uitstoot terug te dringen. Maar dan moet de infrastructuur wel snel verbeterd worden.

een soort Crazy on You. Deze grote hit van Gnarls Barkley van een aantal jaren geleden. Crazy dus. Daarvoor een hit van dit moment. Ray and Where Is My Husband. Nou, die komt vanavond niet thuis. Vraag maar aan de triplets. You don't have to go.

Eigenlijk het enige succes wat de triplets wisten te scoren in Europa. You don't have to go home tonight. Daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent even plaatsmaken voor de reclames en het nieuws van 6. Daarna ben ik bij terug met deel 2 van haar huis. Tot aan 6 de nieuwe Stones. Hier zijn ze met In the Stars. MUZIEK

0: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000 en niet, zoals de eerder aangekondigde, 9000. De meeste zouden in Polen gestationeerd worden, de rest in Duitsland, wat de grootste basis van het Amerikaanse leger in Europa is. 4000 militairen gaan weg uit Polen en zij worden niet afgelost, aldus een NAVO-bron. Op het moment zijn er zo'n 86.000 militairen van het leger van de Verenigde Staten in Europa, waarvan ongeveer 39.000 in Duitsland. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. De baby werd zwaar mishandeld met de dood tot gevolg. In oktober 2022 belde de vader zelf de hulpdiensten, omdat zijn zoontje tijdens het verschonen van de commode zou zijn gevallen. In het ziekenhuis werden onder andere een meervoudige schedelbreuk en meerdere hersenbloedingen ontdekt. 3 dagen later overleed het kindje. De vader is veroordeeld voor doodslag. In Noord-Brabant heeft de politie vanochtend 9 personen opgepakt die verdacht worden van het overtreden van de opiumwet. Aan de invallen in panden in Oosterwijk en Tilburg werkten een kleine 200 agenten mee. De verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. De politie heeft verschillende goederen in beslag genomen. Volgens Omroep Brabant gaat het ook om auto's, maar de politie wil dat niet bevestigen. In Loosdrecht is de noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. Mensen mogen alleen in de buurt komen als ze een aantoonbare reden hebben. In het gebied mogen maximaal 4 personen bij elkaar komen. Ze mogen geen stokken, stenen, zwaar vuurwerk of wapens bij zich hebben. In Loosdrecht liepen de afgelopen weken demonstraties tegen de komst van asielzoekers compleet uit de hand.

En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spitsen in het zuiden van het land. 229 kilometer file bij elkaar. Dat is deels te wijten aan de regen. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. Half uur vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Waardenburg. De kop van 19 kilometer file. Het rijdt al langzaam vanaf afrit Den Bosch. A50 Eindhoven-Os. 20 minuten vertraging tussen Son en Breugel en Veghel-Noord. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. File voor knooppunt Bankhoef 9 kilometer. 20 minuten vertraging op de A58. Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp rijden daar langzaam. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Die staat bij afrit Heusden, daardoor vanaf Den Bosch Maaspoort 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En 20 minuten vertraging op de N2 vanuit Eindhoven naar Maastricht voor knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
2: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één.

0: dak, gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: De Airplaytrack deze week op streek omroep de Beverlanden. De nieuwe single van December 10, Your Infinity.
1: Naar huis.
2: Naar huis. Naar huis.
1: De Beverlandse avondshow.
2: Naar huis.

vaak hoort van hem, Burn the Disco Out. Nou, liever niet eigenlijk. Om en bij 17:15 geworden, dat betekent tijd voor het Beverlandse weerbericht voor morgen.

Even gauw naar boven scrollen, want dat hoor je natuurlijk allemaal van tevoren even te regelen. Maar dat was ik dus even vergeten. Maar ja, ik heb hem. Morgen gaat het in de loop van de ochtend regenen op de Beverlanden. Halverwege de middag wordt het weer droog en het blijft morgen wel de hele dag half bewolkt. Temperatuur komt dan in de middag uit op 15 graden. De wind die komt uit het zuidwesten, windkracht 4 en op dit moment in Goes 13 graden.

Borselen, Rijmerswaal en Noord-Beveland. Die openen die dag hun deuren voor publiek. Bezoekers die kunnen de molens van binnen bekijken en kennis maken met het oude ambacht van de molenaar. Ook is te zien hoe de molens werken, worden onderhouden en nog altijd een belangrijke plek hebben in het Zeeuwse landschap. Molendag wordt georganiseerd door het Gilde van Molenaars samen met vereniging De Zeeuwse Molen. Met deze regionale editie willen de organisaties het molenerfgoed op de Beverlanden extra onder de aandacht brengen. Dus mocht je 6 juni niks te doen hebben, ik zou zeggen, ga zeker eens even een kijkje nemen. Ik heb dat zelf een paar jaar geleden ook gedaan en het is ontzettend interessant om te zien hoe zo'n ding nou werkelijk werkt.

dat is hier de nieuwe single van Lewis Capaldi. Hele mooie plaat geworden, Stay Love. En daarmee werd het bijna 6:30. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. En daarna gaan we gewoon lekker verder met naar huis. Tot die tijd, somber.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000 en niet, zoals eerder aangekondigd, met 9000. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het gaat nu vlot de goede kant op met de avondspits in het zuiden van het land. We zien op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht nog 20 minuten vertraging. Het rijdt langzaam tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Kwartiertje vertraging op de A16, Rotterdam-Breda. Bij knooppunt Prinsenviel is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is daar dicht. Omrijden doe je richting Breda via Roosendaal over de A17 en de A58. A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. En 10 minuten extra nog op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Deze man was natuurlijk Right Next Door, maar dit was een andere van hem. Robert Gray en een beetje bluesachtig 24/7 Man. Zo meteen heb ik voor jou wat klaar liggen uit de hitlijsten van dit moment. De nieuwe single van Shanna Spiro. En daarna gaan we eens even kijken wat er allemaal met Pinksteren gaat gebeuren in de Beverlanden op Henkensand, om precies te zijn. Eerst gaan we even terug naar de jaren 80 met een artiest waar ik ook eigenlijk wel heel veel leuke muziek van gevonden heb. Dit is hem. Ik heb het over Joe Jackson en van hem Steppin' Out.

Tol, now is the time. En dat is het inderdaad, want het is bijna 7 uur geworden. Dat betekent tijd voor mij om er van door te gaan. Deze aflevering van Naar Huis zit erop. Zometeen na 7 uur Bert Niesing met Bert's platenarchief. Wens ik je veel plezier mee toe, als mede ook met de rest van de collega's. Ik heb er nog eentje voor je klaarleggen. En dat is deze van Paul McCartney en Wings. Silly Love Songs. Tot morgen. Yeah.

0: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
3: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza. Ze waren aan boord van een schip om de missie van de Global Summit Flotilla vast te leggen. Een woordvoerder van BNNVARA zegt dat de twee zijn meegenomen en het onduidelijk is wat Israël met ze van plan is. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. De politie vond bij een controle tientallen knaagdieren, konijnen en vogels. Verder waren er onder meer honden, katten, een stinkdier, twee kraanvogels, lama's en alpaca's op het terrein. Naar eigen zeggen viel de dierenpolitie van de ene verbazing in de andere. De meeste dieren zaten in kleine hokken met weinig of geen water en eten. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5.000 en niet, zoals de eerder aangekondigde, 9.000. De meeste zouden in Polen gestationeerd worden, de rest in Duitsland, wat de grootste basis van het Amerikaanse leger in Europa is. 4.000 militairen gaan weg uit Polen en zij worden niet afgelost, aldus een NAVO-bron. Op het moment zijn er zo'n 86.000 militairen van het leger van de Verenigde Staten in Europa, waarvan ongeveer 39.000 in Duitsland. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. De baby werd zwaar mishandeld met de dood tot gevolg. In oktober 2022 belde de vader zelf de hulpdiensten, omdat zijn zoontje tijdens het verschonen van de commode zou zijn gevallen. In het ziekenhuis werden onder andere een meervoudige schedelbreuk en meerdere hersenbloedingen ontdekt. 3 dagen later overleed het kindje. De vader is veroordeeld voor

En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits nagenoeg voorbij. Op de A16 Rotterdam-Breda, eerst voor knooppunt Zonzeel, 10 minuten vertraging. Verderop voor knooppunt Prinsenviel, 2 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Daar is voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen de rijbaan dicht. En zou je richting Breda moeten omrijden via Roosendaal over de A17 en de A58. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep TV.

0: Dit is de versie uit 1970 van B.G. Thomas. De single bereikte de 9e plaats in de Amerikaanse top 100. In hetzelfde jaar kwam Elvis Presley met zijn cover. Welkom in mijn plaatarchief. Vanavond heb ik op één nummer na alleen maar hits uit de nationale en internationale hitlijst van de jaren 60 en 70. En ook een aantal van de jaren 50. Silence is Golden is de tweede hit in ons land van de Tremolos. Het was de opvolger van Here Comes My Baby in datzelfde jaar 1967. Het is een cover van The Four Seasons en die kwam uit in 1964.
1: Bert Niesing. Streekomroep De Beverlanden.

McCartney met zijn formatie Wings en Mrs. Vanderbilt. Ik ga vanavond voor de eerste keer naar de jaren 50, wel 1957, een Amerikaanse hit van Marty Robbins, A White Sport Coat.

Ons album Albert Hammond, de gelijknamige zanger met New York City, Here I Come. Bij Streekroep te Beveland, de originele versie van If I Thought You Ever Change Your Mind van Edward Hand uit 1969.

Disco muziek in best platenarchief van de jaren 70. How Feel Love, de Nederlandse nummer 1 hit van Donna Summer. Frans Krasseburg, op moment 82 jaar, is de eerste zanger van de Cold Earrings, toen nog met een S. Hij verliet de band in 1967, toen Kooijmans en Gerritsen een andere koers kozen. Barry Hay volgde hem op. In 1968 bracht Frans zijn eerste solo-single uit. Een Peggy Lee cover uit 1947-48 met de toepasselijke titel Cold Earrings.

De te vroeg overleden John Denver en Annie Song. Hij schreef deze ode aan zijn toenmalige vrouw Annie Martel Denver binnen 11 minuten toen hij in de skilift zat naar de top van de Aspen Mountain in Colorado. Zowel in Amerika als Engeland haalde de single de eerste plaats. In ons land had de single ook een top 40 notering. Hier is de Dave Clark 5 en Everybody Knows.

Bob Dylan met het door hem geschreven en gezongen Knocking on Heaven's Door. Ik duik weer een tijd van Radio Luxemburg. Tony Bennett en Stranger in Paradise.

Veel nummers uit de jaren 70 bereikten ons land niet de top 40, terwijl het in Amerika en of Engeland grote hits waren. Ook deze van Rita Coolidge. Higher and Higher bereikte in Amerika de tweede plaats. Hier zijn de Rolling Stones.

Soms ik uit jaren 70 bij Streekroep de Beverlanden van Gladys Knight en de Pips. Baby, don't change your mind. Mr. Tambourine Man schreef Bob Dylan in 1964, aanvankelijk voor zijn vierde album Another Side of Bob Dylan. Maar hij vond het zelf niet goed genoeg. Uiteindelijk kwam het op zijn volgende album, Bringing It All Back Home, in 1965. In dat jaar maakte de Birds een cover van nummer voor hun debuutalbum Mr. Tambourine Man.

Chick Corea Tip met Engelstalige cover van Duits origineel Nachts Scheint die Sonne. Hij werd geschreven door Giorgio Moroder en 1971 voor het eerst uitgebracht door Michael Holm. Na nieuws van 8 uur ben ik bij je terug met nog een uur hits van toen in Bert's plaatarchief bij Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. Nog geen week geleden ontving de Chinese leider Xi de Amerikaanse president Trump in Peking. China wil met beide landen goede relaties onderhouden. Het land is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en Xi zullen praten over verdere economische samenwerking, maar ook over belangrijke internationale kwesties, aldus het Kremlin. Vorig jaar september was Poetin ook in China voor overleg. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. Gisteren was er op aandringen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten al spoedoverleg met het kabinet. Nu wil ook de Kamer horen hoe de situatie weer onder controle gekregen kan worden. De afgelopen weken liepen meerdere protesten tegen nieuwe opvanglocaties uit de hand, onder andere in Loosdrecht. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza. Ze waren aan boord van een schip om de missie van de Global Summit Flotilla vast te leggen. Een woordvoerder van BNNVARA zegt dat de 2 zijn meegenomen en het onduidelijk is wat Israël met ze van plan is. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. De politie vond bij een controle 10 knaagdieren, konijnen en vogels. Verder waren er onder meer honden, katten, een stinkdier, 2 kraanvogels, lama's en alpaca's op het terrein. Naar eigen zeggen viel de dierenpolitie van de ene verbazing in de andere. De meeste dieren zaten in kleine hokken met weinig of geen water en

En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda gebeurde vanmiddag een ongeluk met een vrachtwagen. Ze zijn nog bezig met opruimwerkzaamheden. Bij knooppunt Prinsenwiel is maar één rijstrook open en daardoor vanaf knooppunt Zonzeel 6 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: Oorspronkelijke cover van Love Affair. Het origineel verscheen het jaar eerder in 1967 en is van Robert Knight. Je bent terug in mijn plaatarchief. Tot 9 uur heb ik nog heerlijk muziek voor je klaar liggen. It Don't Come Easy is de tweede solo single van ex-Beatle Ringo Starr en de eerste die ons land de top 40 haalde. Ex-Beatle George Harrison produceerde het nummer en schreef samen met Ringo de tekst.
1: Bert Niesing. Streekomroep de Beverlanden.

De uit Australië afkomstige Little River Band. If I Were a Carpenter is een volknummer geschreven door Tim Harden in de jaren 60 en opgenomen met commercieel succes door verschillende artiesten, waaronder Bobby Darin, Johnny Cash en deze, The Four Tops.

Nadenkend over zijn eigen scheiding schreef de Canadese singer-songwriter Gordon Lightfoot het zelfgezongen If You Could Read My Mind. Hij bereikte in 1971 de vijfde plaats in Amerika. Tijd voor een Nederlandse band uit de jaren 60 bij Streekmoep te Beverlanden. The Outsiders was een Amsterdamse nederbeatband onder aanvoering van zanger Waddy Tax. De band werd door Tax in 1960 opgericht toen hij 12 jaar oud was. De band heeft ongeveer 8 jaar bestaan. Touch was hun grootste hit.

Meatloaf samen met zangeres Ellen Foley met de nummer 1 hit Paradise by the Dashboard Light. Marvin Lee A.D. overleed 20 januari 2022. Ellen hoopt op 5 juni 75 jaar te worden. De Amerikaanse band The Box Tops, die in 1967 werd opgericht in Memphis, wordt beschouwd als een belangrijke blue-eyed soulgroep uit die periode. Ze zijn vooral bekend van de hits Cry Like a Baby, Soul Deep en deze The Letter. Ze combineerden elementen van soul en lichte pop.

De tweede en laatste top 40 single van Glen Campbell, Southern Night, bereikte in 1977 de 12e plaats. 8 augustus wordt het 9 jaar geleden dat hij overleed. Donovan is deze maand 80 jaar geworden. Hij was 29 toen hij het succes had met Sunshine Superman.

Aphrodite Child en een van hun grote hits, Mary Jolie. Er zit weer op voor vandaag. Na 9 uur komt Joyceland met Hitparade van toen. Ik ben er bij Leewelzijn weer volgende week dinsdagavond op dezelfde tijd bij Streekmoep de Beverlanden. Ik laat je achter met Rod Stewart en wens je nog een fijne avond.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. Hiermee wil het OM de strijd aangaan met bestuurders die te hard rijden of op hun telefoon zitten. Tot en met 2030 komen er extra flitskasten, maar ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Daar wordt binnenkort een proef mee gehouden en als die succesvol is, wordt het doorgevoerd. Ook zet het OM in op flexibele handhaving, waarbij flitspalen regelmatig van plek veranderen. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. Nog geen week geleden ontving de Chinese leider Xi de Amerikaanse president Trump in Peking. China wil met beide landen goede relaties onderhouden. Het land is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en Xi zullen praten over verdere economische samenwerking, maar ook over belangrijke internationale kwesties, aldus het Kremlin. Vorig jaar september was Poetin ook in China voor overleg. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. Gisteren was er op aandringen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten al spoedoverleg met het kabinet. Nu wil ook de Kamer horen hoe de situatie weer onder controle gekregen kan worden. De afgelopen weken liepen meerdere protesten tegen nieuwe opvanglocaties uit de hand, onder andere in Loosdrecht. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vanaf de daalt de temperatuur naar graad 12 met hier en daar nog een bui. Een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: is de hitparade van Tom.
1: Nummer 40.

0: luisteraars, ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Oude Hitparade. Vandaag neem ik je mee terug in de geschiedenis naar week nummer 21 van het jaar 1992. De platen die toen hits waren, die hoor je de komende twee uur weer. En we openden zojuist met de nummer 40 notering. De enige plaat van deze dame die ooit in de hitparade heeft gestaan. Stella was dat en over een uur. Op nummer 39, daar vonden we Ten Sharp met The Rich Man.
1: Nummer 39.

0: van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 37.

0: De eerste van vijf nieuwe binnenkomers in die oude hitparade. Kelly Moore was dat ooit, was hij nog korte tijd lid van de formatie Thin Lizzy. Met Story of the Blues kwam hij nieuw binnen op nummer 37. We gaan door naar nummer 34, want daar stond de zanger van het goede doel, Henk Westbroek, waar ze loopt te wandelen.
1: Nummer 34.

0: Ze begonnen met z'n vijven en uiteindelijk bleven ze met z'n tweeën over. De formatie Clouseau, een van de meest succesvolle bands uit België. Met Vanavond ga ik uit, waar ze de tweede nieuw binnengekomen plaat. En ze kwamen binnen op nummer 33. Nog een stukje Nederlandstalig werk vonden we op 31. Dingetje met de kaplaarzen.
1: Nummer 31.
2: De rubberen laarzen. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalen vissen was, door het Zandvoortse zeewater, dacht ik, dat is ook niks, hè, garnalen vissen op je zondagse schoenen, door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze. In Amsterdam, in de Tuinstraat, een levensgrote laarzenwinkel. Vol met laarzen, rubberen kaplaarzen. Kaplaarzen. Goedemiddag meneer, sprak de man mij vriendelijk toe. Wat kan ik voor u doen? Ik zeg, geef u mij een paar lekkere, fijne, warme, rubberen

κάποιες λεπτά.

65 gulden. Dat is geen geld. Kaplaarzen. Knappe kaplaarzen. Knappe rubberlekkende kaplaarzen. Kaplaarzen. Je bent toch niet doof, maar Kees. Ik maak een paar rubberen kaplaarzen. Om garnalen mee te vissen, ja. Steen, trek jij mijn laars even uit. Nee, je hoeft ze niet in te vetten, schat. Dit zijn rubberen.

0: maar eens even uit. Zo ja, en ik zeg nog tegen die man, heb u ook leaselaarzen? Nee, zegt die man, ik verkoop alleen laarzen. Ik begrijp er niks van, maar ik zeg tegen hem, doe er een leuk rood zuidwestertje bij. Kaplaarzen. Oh. En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Met mijn fijne, mooie, rubberen, waterdichte kaplaarzen. Oh. En mijn rode zuidwestertje, want dat moet ook op natuurlijk. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Die fijne, rubberen kaplaarzen. Ga naar huis, even een balletje eten.
1: De dag door kaplaars. Met Streekomroep de Beverlanden.
2: Terug in de tijd.
3: Met de hitparade van toen.
4: Terug in de tijd.
5: Nummer 30.

0: was de nummer 30 notering in die hitparade van week 21 van het jaar 1992. De formatie Naughty by Nature was dat, een OPP. En dat staat dan weer voor Other People's Property. De derde nieuweling komen we tegen op 29. Lois Lane met Qualified.
1: Nummer 29.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen. Nummer 28.
1: Love is holy. Don't forget it. It will heal you.

0: Uit Engeland afkomstig was dat Kim Wilde met een liedje geschreven door haar vader Marty en haar broer Ricky. Het was een echt familiebedrijf dus. Met Love is Holy vonden we haar terug op nummer 28. Stevige muziek op nummer 27. Iron Maiden, Be Quick or Be Dead.
1: Nummer 27.

0: Een nummer dat door heel veel artiesten is uitgevoerd, maar het origineel is afkomstig van Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door. Dit keer kon je luisteren naar de uitvoering van Guns N' Roses. Zij waren de vierde nieuw binnengekomen plaat in die oude hitparade en we kwamen ze tegen op 26. Op 25 The Crowded House, Weather With You.
1: Nummer 25.

0: keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen. Nummer 24.
1: Okay, let's go.

0: Alcoholic.
1: De vijfde en tevens de hoogst nieuw binnengekomen plaat in die oude hitparade. Op nummer 24 was dat Too Unlimited met Workaholic. Op 21 Genesis, Hold On My Heart.
2: Nummer 21.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. Hiermee wil het OM de strijd aangaan met bestuurders die te hard rijden of op hun telefoon zitten. Tot en met 2030 komen er extra flitskasten, maar ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Daar wordt binnenkort een proef mee gehouden en als die succesvol is, wordt het doorgevoerd. Ook zet het OM in op flexibele handhaving, waarbij flitspalen regelmatig van plek veranderen.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Dit is de hitparade van Tom.
1: Nummer 20.
2: The password is played.

0: Beste luisteraar, welkom in het tweede uur van de hitparade van toen. Vandaag nemen we je mee terug in de geschiedenis naar week nummer 21 van het jaar 1992. Het voorgaande uur kon je al luisteren naar de nummers 40 tot en met 21. En dit uur schotelen wij jou de nummers 20 tot en met nummer 1 voor. Zojuist was dat de nummer 20 notering. De enige hit die ze ooit hebben gehad, Lytle Townsend, was dat met Nuno. Op nummer 19, daar vonden we Soul to Soul met Joy.
1: Nummer 19.

Een plaat die je niet vaak meer hoort. Op nummer 17 genoteerd was dat Blunt Axe met Ik ben er helemaal klaar voor. Ze stonden ook wel bekend onder de naam De Lachende Mannen. We gaan verder met nummer 15. Swing Out Sister, Am I the Same Girl?

0: Ooit maakten ze deel uit van de formatie The Tourists. En later vormden ze samen met Dave Stewart de Eurythmics. Je kon luisteren naar Annie Lennox met Why. Ze stond genoteerd op nummer 14. Op 13, Wet, Wet, Wet, More Than Love.
1: Nummer 13.

0: De naam van de formatie is afkomstig uit een nummertje van de band Skritti Politti. Je kan luisteren naar Wet, Wet, Wet met More Than Love. Ze stonden genoteerd in die oude hitparade op nummer 13. Op nummer 11, Right Set Fred, Deeply Dippy.
1: Nummer 11.

0: streekomroep De Beverlanden.
1: Dit is de hitparade van Toen.
2: Nummer 10.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 6.

0: Een oud nummer van Shirley & Company, destijds in een nieuw jasje gestoken door Isabella. En Isabella was een zangeres afkomstig uit Polen, maar ze woonde in Zweden. En naast zangeres was ze ook actrice en onder meer te zien in de film GoldenEye. De single Shame, Shame, Shame vonden we terug op nummer 6. Op nummer 5 een andere dame, Vanessa Williams, Save the Best for Last.
1: Nummer

0: Een formatie afkomstig uit Duitsland met een steeds wisselende bezetting. Op nummer 4 genoteerd was dat de Snap en Rhythm is a Dancer. Op nummer 2 daar vonden we Mr. Big, To Be With You.
1: Nummer 2.

0: was een Engelse formatie, Mr. Big, en er was een Amerikaanse formatie met dezelfde naam. Dit was de Amerikaanse formatie met hun eerste en tevens ook grootste hit aller tijden. To Be With You, we vonden ze terug op nummer 2. En op nummer 1, de formatie W. Please Don't Go.
1: Dit is de hitparade van toen, met John Westland.
2: Nummer 1.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het zesjarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

skin. Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: App of bel naar 011-3-79-4100. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïense eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïense eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt.

dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.